U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Die departement van indiensneming en arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker. Is daar enige

ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel waar je aan het lijn, dan roep je nieuwejaarsurfeer.

Ja, mesdames, ek hier om te kom as 50 ke konke Radio XFM, ke kamam program, fasiteit dit maar konke dit tot silam.

Mosedades met RS2, een liedje wat meer as 50 jaar later steeds gewild is. Voordat hy die onbetwiste koning van die Latynse romantiese ballades geword het en honderde miljoene albums verkoop het, was hy een jong belovende sokkerdoelwagter, wie sy loopbaan weens een motorongeluk kort geknip is. Dis juist in die hospitaal waar hy leer gitaar speel het. In 1970 verteenwoordig hy Spanje by die Eurovisie sangcompetitie met een snit wat hy geskryf het vir sy destijdse meisie, een Franse student. Hier is een jong Julio Iglesias met Gwendoline.

Haru Emerald met die aanstekelijke snit, A Night Like This. Ons blijft voor een oomblik in Europa, maar ons beweeg op naar Zweden. Die elektronische jazz duo Coop is bekend van de unieke manier van muziek maak, want hulle neem klein stukjes uit duisende oud jazzplaten en rangskik dit soos 'n legkaart om splinternieuwe liedjes te skep. Vanavond bring hulle vir ons 'n bietjie hitte vir die Junikoue. Hier is Summer Sun met die stem van Yukimi Nagano.

Mauser met Quando, Quando, Quando. Ons volgende kunstenaar is Concha Buica. Sy is in Mallorca gebore as die dogter van vlugtelinge uit Equatoriaal Guinea. Haar muziek is 'n rou, passievolle kombinasie van traditionele Spaanse flamenco, soul en jazz. Hier is haar kragtige emosionele meesterstuk, Noha Branadi en El Mundo.

El Tano Gabari met Noches en Andalusia. Die Canadese icoon Lorena McKenna is wereldwijd bekend vir haar navorsing oor die Keltiese kultuur, wat sy verweef met instrumente uit die Midde-Ooste. Hierdie spesifieke snit herinner aan die kruispad waar verskillende kulture mekaar eeuwe gelede gevind het. Uit haar bekroonde 1994 album The Mask and Mirror luister ons nou na The Mystic's Dream.

0: Vierwarm Afrikaanse radio landswijd op 100 tot 104 FM. Rand en Sint.
1: Goeiemorgen en welkom bij Rand en Sint. Rand en Sint, die program op RSG waar ons fokus op jou financiële geletterdheid en persoonlijke geldsake. En vanochtend praat ek oor verskeie arbeidskwesties in Suid-Afrika. As jy een werkgever of selfs een werknemer, dan moet jy jou ore spits om vanochtend die kundigheid van my gas Chris Maree van Pinnacle Administrators te hoor. Jy is natuurlijk meer as welkom om saam te gesels. Stuur SMS na 45889. Dit kost jou R1.50 of een WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks. En jy kan sodoende kontak maak, onthou ook, jy kan die nieuwe RSG app aflaai. Dit is op die Google Play Store, as ook op die Apple iStore, indien jy daar jou mening wil lig. Soos ek gesê het, my gas is die arbeidskenner Chris Maree. En Chris, welkom. Natuurlijk, my eerste vraag gaan rondom president Cyril Ramaphosa se aankondiging dat 10.000 nuwe arbeidsinspekteurs aangestel gaan word. Dit is om veral onwettige werkers op te spoor en te dokumenteer. Nou, is dit vir slegs geregistreerde besighede of is dit dalk vir 'n oom en tannie wat dalk 'n buitelander het wat in hulle tuin werk of hulle huis skoon maak en nie bewus is van die werker se status in Suid-Afrika nie?
2: Môre Jerry, baie dankie vir die uitnodiging. Ja, ons het vroeër die week gepraat oor die aankondiging van die president. Kom ons verstaan het eers dat die departement van arbeid het nog altyd inspekteurs gehad wat een spesifieke mandaat het. Meer spesifiek na die presidentse aankondiging lyk het nou asof hulle meer gaan kyk na die buitenlanders wat in Suid-Afrika is en of hulle gedokumenteerde buitenlanders is. Met ander woorde, het hulle een geldige paspoort, nummer 1, en nummer 2, het hulle een werkspermit of een